0: 21h26.
1: Je bent aangemeld Radio Estereo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estereo

0: 23:31.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo Sul Muziek.

0: Boa noite.
1: Estéreo Sul, música em sua vida.
2: 18 horas e 11 minutos.
3: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo